0: 0556 1717 87 92 0556 0556 1717 87 92 0556 0556 1717 87 92.
1: Kasa na
2: ju.
1: Obi piara.
2: Obi piara.
1: Eme kwamra.
2: Eme kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma no kwamra.
2: Ma no kwamra.
1: Ma